0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president de la Espriella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. En de 2000 inwoners van het Duitse dorp Gay konden terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president De La Espriella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. En de 2000 inwoners van het Duitse dorp Gay konden terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.

radio bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Hamas-leider Al-Hayya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. Zijn bezoek komt kort voordat de Amerikaanse gezant Kushner naar Egypte en Israël reist. Kushner wil proberen om beweging te krijgen in een plan dat voorziet in de terugtrekking van Israël en de ontwapening van Hamas. Die Palestijnse beweging heeft het plan al goedgekeurd, maar Israël niet. Dat land wil eerst die ontwapening zien. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president De La Espriella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. En de politie in de Amerikaanse stad Tacoma heeft 60 katten en kittens gered van een verlaten zeilboot. Die lag voor de kust en werd doorzocht vanwege een lopend strafrechtelijk onderzoek. De politie kreeg daarbij hulp van lokale dierenbeschermingsorganisaties. Bijna een week lang is er gezocht en werden de katten voorzichtig van boord gehaald. Volgens de politie is vermoedelijk geen kat meer achtergebleven, al zijn die dieren goed in verstoppen. In Tacoma zijn maximaal 6 katten per adres toegestaan. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. Het gebouw met 6 verdiepingen is ontruimd. Meerdere bewoners zijn door de brandweer naar buiten gehaald en 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er is een hoogwerker ingezet om ook mensen van een balkon te halen. De brand ontstond na middernacht op de 4e verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. De grote natuurbrand in de Hoge Venen wordt inmiddels de grootste natuurbrand van België ooit genoemd. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veengebied is sinds vrijdagmiddag afgebrand. Ongeveer 600 inwoners van dorpen in de buurt zijn geëvacueerd. De brand is nog altijd niet onder controle en komt steeds dichter bij de grens met Duitsland. Door lastig bereikbaar terrein en de wind die steeds van richting verandert, is de brand moeilijk te bestrijden. Hamas-leider Al-Haya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. Zijn bezoek komt kort voordat de Amerikaanse gezant Kushner naar Egypte en Israël reist. Kushner wil proberen beweging te krijgen in een plan dat voorziet in de terugtrekking van Israël en de ontwapening van Hamas. Die Palestijnse beweging heeft het plan goedgekeurd, maar Israël wil eerst die ontwapening zien. En zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. En dit was het radio nieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: Het is 9 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Volgens persbureau Yonhap ging het om een patrouille die even die lijn passeerde en daarna weer terugkeerde zonder verdere incidenten. Voor dit jaar was dat de eerste keer, vorig jaar zou dat 17 keer gebeurd zijn. Noord- en Zuid-Korea zijn formeel nog altijd in oorlog met elkaar. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. De drone werd volgens het Roemeense ministerie van Defensie neergeschoten met een Spaanse F-18. De restanten zouden dit keer in onbewoond gebied zijn neergekomen. In mei kwam daar nog een drone op een flatgebouw terecht. Mogelijk was dat een Russische drone die door Oekraïne was neergeschoten. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. Het gebouw met 6 verdiepingen is ontruimd. Meerdere bewoners zijn door de brandweer naar buiten gehaald en 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er is een hoogwerker ingezet om ook mensen van een balkon te halen. De brand ontstond na middernacht op de 4e verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. En voor het herstel van de Vondelkerk in Amsterdam, die in de nieuwjaarsnacht in vlam opging, komt de eigenaar Stadsherstel nog 3 miljoen euro tekort. Volgens AT5 zijn de totale herstelkosten van 20 miljoen niet volledig gedekt, ondanks onder meer een inzamelingsactie. Kunstenaars helpen nu mee met een verkoopexpositie in de Amstelkerk, waar zo'n 35 werken te koop zijn. Bezoekers kunnen ook helpen door een stukje van de verbrande Vondelkerk te kopen voor 50 euro. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. En dit was het radio nieuws.
2: Welkom! Goedemorgen!
3: Goedemorgen!

Metallica en Michael Kamen, Nothing Else Matter. Welkom op deze zondag. Het is 8:08. Ja, ik dacht, ach, laten we dit nummer maar eens een keertje pakken. Hij duurt wel vrij lang, maar in zo'n nummertje kan helemaal geen kwaad. Natasha Bedingfield heb ik ook voor je. En hier is ze met Unwrite.

Natasha Bedingfield. Een Ryden. Geen nieuwe muziek in dit uur. Maar wel de lekkerste songs. Van de jaren 60 tot aan de jaren 2020. Deze is iets jonger, maar dat maakt niet uit. Die kan er gewoon even lekker tussendoor.

Ja, natuurlijk. Eva Max. En Souls. En dit is wel een lekker ouwtje van Paul Jong. Everything must change. En dat weet ik wel zeker. Hij wist er al een hele tijd geleden dat alles moest veranderen.

dat was die mooie titel. Love Me For A Reason. Boyzone. En het is nu momenteel 6 minuutjes voor 9:30. Een ouwtje, John Fred. En is Playboy Band. Hey, hey, Benny.

Put your hands on your heart and tell me. Nou, mij hoef je niks te vertellen, maar misschien een ander. The Scissor Sisters. I don't feel like dancing. Nee, ja. De vroege morgen zou ik dat ook niet.

Maar dit nummer is eigenlijk al heel oud. Toen zij het zong, was dit nummer al 27 jaar geleden eerder uitgebracht. In de jaren 60, Sugar Lee Hooper en de Wandelclub. Nou, laten we weer gauw overgaan naar wat anders, want Nederlandstalig is wel leuk natuurlijk, maar ja, niet altijd. Hier is Phil Ferran en Galaxy. Everybody's laughing.

Theo Farron and Galaxy. Everybody's laughing. No, no, oké. Okay. Ik lach niet hoor.

0: De Dolly Dots uit die goede mooie tijdperk van Radio Amerika. Ja, we weten natuurlijk allemaal vanuit het oude adres uit Rotterdam-Noord, in de Linnenstraat. Waren we nog illegaal. Nu is alles een beetje legaal geworden. Ja, toen hebben we echt gelachen met z'n vieren. Vier dames van de Dolly Dots in de studio bij Radio Amerika.
1: Ook in de zomer hoor je de lekkerste muziek op Radio Amerika.
0: En dat weet ik wel zeker. Onder andere deze van Shania Twain.

Don't Impress Me Much. Shania Twain. Ja, en ik zie dat het dit uurtje, dat zit er alweer op. Otto, die zit alweer naast me te kijken. Van, hey, schieten ze al. Ja, oké. Okay. Nou, we gaan nog één plaatje draaien. En dat doen we met deze. Een ouwtje. Tina Charles. Love Me Like I Love Her. Nou, na 10 uur mag Otto open.

0: Het is 10:00.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Volgens persbureau Yonhap ging het om een patrouille die even die lijn passeerde en daarna weer terugkeerde zonder verdere incidenten. Voor dit jaar was dat de eerste keer, vorig jaar zou dat 17 keer gebeurd zijn. Noord- en Zuid-Korea zijn formeel nog altijd in oorlog met elkaar. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië, in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. De drone werd volgens het Roemeense ministerie van Defensie neergeschoten met een Spaanse F-18. De restanten zouden dit keer in onbewoond gebied zijn neergekomen. In mei kwam daar nog een drone op een flatgebouw terecht. Mogelijk was dat een Russische drone die door Oekraïne was neergeschoten. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. Het gebouw met 6 verdiepingen is ontruimd. Meerdere bewoners zijn door de brandweer naar buiten gehaald en 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er is een hoogwerker ingezet om ook mensen van een balkon te halen. De brand ontstond na middernacht op de 4e verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. En voor het herstel van de Vondelkerk in Amsterdam, die in de nieuwjaarsnacht in vlam opging, komt de eigenaar Stadsherstel nog 3 miljoen euro tekort. Volgens AT5 zijn de totale herstelkosten van 20 miljoen niet volledig gedekt, ondanks onder meer een inzamelingsactie. Kunstenaars helpen nu mee met een verkoopexpositie in de Amstelkerk, waar zo'n 35 werken te koop zijn. Bezoekers kunnen ook helpen door een stukje van de verbrande Vondelkerk te kopen voor 50 euro. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. En dit was het radionieuws.

0: Ja, laat jij mij weer horen, hè. Dat doen we wel delen. Ja, joh, die bak koffie, die hebben we lang op.
1: Ja, die was zeker lekker. Dat smaakt altijd goed, zo'n bakje koffie op deze zondagochtend. Wees welkom op deze zondag 16 augustus. En we zijn er weer helemaal klaar voor. We hebben weer gewoon de gezelligste dingen. We hebben ook wat informatie hier en daar voor jullie. Dus we gaan er gewoon weer wat gezelligs van maken. Ja, ik hoorde een heleboel positieve reacties vorige week van de Dance Classics.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Dus...
0: Ja, er is er ook eentje die hebben alweer wat dance in. Nou ja, luister zelf maar om half
1: elf. Ja, dan is de verrassing ook leuker voor jullie. Henk, ja. Onze Henk weet het natuurlijk wel, maar wij ook wel. Maar we laten het nog even in het midden, want dat is leuker voor u.
0: Ja, dat is waar. Wat hebben we allemaal in de duur? Nou, muziek dus. En we hebben ook de top 4 van Henk. Die is elke zondag bij. Zaterdag, daar kom ik daar nou op. En... de zon probeert wel een beetje hier en daar door te drukken, maar voor mij hoeft het niet echt helemaal...
1: En het is gelukkig een beetje beter uit te houden voor de meeste mensen.
0: Nou, voor mij wel, ja. Jeetje, nee, al die warmte, dat is niks voor mij, hoor. Maar we gaan lekker beginnen met een nummertje van... dat waren we al, hè. Touche Jij, die hadden we hiervoor. Laten we dan maar deze pakken. Enrique Iglesias.
1: Wat een lekker nummer om te beginnen.
0: Ook. Ja, Rhythm Divine.
1: Ja.

0: Ja, ja, die Rhythm Divine van Enrique Iglesias.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, dat is die bekende zoon, hè, van Julio. Julio.
1: Ja, zeker.
0: Ja, nou, ze zei altijd van, ja, Enrique is een halve Nederlander en een halve Spanjaard. Maar dat weet ik nou helemaal niet meer zeker, hoor. We gaan lekker door met muziek, Otto.
1: Ja, dat doen we zeer zeker. En we hebben een beetje, ja, toch wel wat leuks gevonden weer.
0: Oh, nou ja.
1: Dat doen we met Frankie Valli en Gries.
0: Nou, dat doen we dan toch gewoon.
1: Ja, zeker.
0: Ja, je kon er gewoon aan het begin gelijk. Hoe vind je dat nou, joh? Volgens mij zitten er gewoon knopjes
1: op. Op te wachten, ja.
0: Volgens mij is het AI wat ik allemaal zit te doen.

0: Ja, dit nummer kunnen we natuurlijk allemaal uit die mooie film.
1: Ja, dat kennen we, dromen allemaal. Oh. Het was een mooie tijd, die jaren.
0: Ja, de jaren 78, ja. Dat was zeker lekker, ja.
1: Ja.
0: Ja, dat wil ik
1: dat dus was het begin van ons zijn.
0: Ja, dat wil ik.
1: Uit het begin zeggen. Tijd. Dit nou, is dus zeker uit de oude doos. Eén keer met herinnering, deze plaat.
0: Die tijd die wil ik nog wel een keertje overdoen, hoor.
1: Ja, zeker.
0: Dan weet ik nu wat ik gedaan heb.
1: Alleen dan wat minder bezoek van de radiocontrole dienst.
0: Ja, maar dat is... Kijk, dat was gewoon hun werk. Ja,
1: natuurlijk, logisch.
0: Logisch.
1: Ja, ik kan nu wel verhalen vertellen, hoor, bij sommige stations, hoor.
0: Ja,
1: dat de controleambtenaar met de hakbaar bedreigd werd ergens anders.
0: Ja, ik heb het een keertje meegemaakt met iets levendigs achter een deur.
1: Ja.
0: Weet jij nog waar?
1: In Den Haag.
0: Goed zo.
1: Met de slang.
0: Laten we lekker doorgaan met muziek. Hier zijn Diane Ross en de Supremes. Uit die oude schoenendoos. Nou ja, ik zeg altijd oude schoenendoos, maar die staan aan het begin.
1: Nou, die is heel groot, die oude doos.
0: Ja.

0: Ja, het is niet echt een heel bekend nummer.
1: Nee, zeker niet. Het is zeker niet zo'n bekend nummer dit. Maar het maakt niet uit.
0: Maar het hoort erbij. Een lekker nummertje was het. Dus, het is 17 minuutjes over 10. Dus.
1: Ja, ik heb een lekker gezellig Nederlandstalig plaatje gevonden.
0: Oh, ja.
1: John Lyon en dat hele leuke nummertje Alleen in Dallas.
0: Ken je die serie trouwens nog, Dallas?
1: Ja.
0: Ja, die had je vroeger.
1: Met familie Ewing.
0: Ja, met familie, ja. De oliemaatschappij was dat.
1: Ja, zeker.
0: Bobby. Bobby ken ik nog goed voor me.
1: Ja.
0: Ja, die had ook gezongen, hè, Bobby.
1: Ja, klopt. Ik was.

0: in Dallas. Leuk plaatje trouwens, Otto.
1: Ja, ja, je moet toch wat.
0: Ja, alleen in Dallas, hè. Dat,
1: ja.
0: Ja, ik zou dat niet willen alleen in Dallas, want
1: nee. Dat is
0: te groot.
1: Dat is dat met de oliemiljonairs, hè.
0: Ja, dat is waar. Maar ja, goed, je hebt natuurlijk ook andere plekjes in Dallas.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dallas bezit niet alleen olie.
1: En het is in het warmste gedeelte van de USA.
0: Ja, dat is waar. Hier is Cat Stevens. The Father and Son. 8 minuutjes voor 10:30.
2: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: Ja, we hadden het een beetje over oude tv-series, ja.
1: Ja, nou ja, er zijn er vele natuurlijk.
0: Nee, ik zei net tegen Rinus, weet je nog, Mary with Children met Al Bundy.
1: Ja, hey, die mag het.
0: Dat vind ik Henk een beetje op lijken qua postuur tegenwoordig op Al Bundy.
1: Al Bundy? Ja. Ach ja, Henk.
0: Henk.
1: Henk. Henk, Henk. Laat Henk even erbuiten, jongens.
0: We hebben er nog eentje.
1: Oh.
0: Big Mouth and Little Eve en Uncle.
1: Uncle.

0: Ja, ja, dat was een goede oude tijd. Hè, van,
1: ja, zeker, ja.
0: Ja, Willem Duin en...
1: Ja, maar hun hebben leuke muziek gemaakt. En daar was onder andere dit plaatje er eentje van.
0: Ja, juist, ja. Oh nee, dit is Little Eve. Nee, dat is niet Maggie McNeil.
1: Nee.
0: Nee, Little Eve was weer een ander. Ja.
1: Was weer een ander, maar ik bedoel... wat jij zegt, inderdaad, Maggie McNeil was ook heel leuk.
0: Ja, dit was het laatste zangeresje waar hij een aantal nummertjes meegemaakt had.
1: Ja, goed.
0: Nou ja, goed. We zijn bijna aan de tijd van Henk eigenlijk, want we zijn 1 minuut te vroeg. Maar dat maakt niet uit. Beter 1 minuut te vroeg dan
1: als 1 minuut te laat. Want anders wordt oom Henk weer boos.
0: Nou, nee, dat valt wel mee.
1: Hij zit met de timer klaar, hè?
0: Ja, nou ja, dan moet hij nog even wachten. En dan moeten wij ook wachten. Dat gaan we dus niet doen. Hier hebben we die mooie, prachtige top 4 van Henk.
2: Zondagochtend rond 10:30. De top 4 van Henk Vreven.

0: Zo, en dan zeg ik, nou, het was een rustige top 3. Ik vind het al wel meevallen.
1: Nee, dit was bepaald niet rustig.
0: Nee.
1: Ja, dan heb ik een andere definitie van rustig.
0: Ja, nou ja, hij zei ook, hij gaf het ook aan. Hij zei, deze plaat vind ik eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar ja, er zijn altijd mensen die hem wel goed vinden.
1: Juist, en daar moet je toch rekening mee houden.
0: Nou ja, we hadden dus P-Machinery van Propaganda. We hadden natuurlijk How Bizarre van OMZ. En dan hadden we Somebody to Use I Know. En even kijken, waar staat die aan? Oh ja, I'm Gonna Be 500 Miles. Nou.
1: Dat was een aardig afstandje, hè?
0: Nou ja, goed. Henk is ook geen kleine afstand.
1: Nee.
0: Nou, we gaan lekker door met muziek. Wat dacht je daarvan, Otto?
1: Nou, dat vind ik een goed idee.
0: Ja, want het is alweer kwart voor elf. Joh. Die tijd die vliegen we voorbij.
1: We zijn niet om de tijd vol te lullen, maar de tijd vol te maken met muziek.
0: Nou, dat moet ik dan. What a lie to you. Europe Mix. Ja, dat vind ik toch echt stevige muziek.
1: Nou, zeker. Nou, mag toch.
0: Ja, ja.
1: Het is na 10 dus.
0: Nou hoor, zou het morgen om 6 uur zijn?
1: Dat maakt niet uit. Je hebt er toch altijd liefhebbers voor.
0: Ja. Luister maar naar 538. Heb je al hoofdpijn voordat je je bed uitkomt? Ja.

0: Wow, the light to you from ja. The Urbex.
1: Ja, even een kleine mededeling.
0: Ja.
1: Vanaf volgende week vrijdag 21 augustus tot en met 30 augustus is een groot feest in Rotterdam Feyenoord, in de wijk Feyenoord. Want er bestaat de wijk 200 jaar.
0: Oh, zo.
1: En, ja, en voor nadere informatie kunt u de informatie krijgen op de website van de wijk Feyenoord en ook op de website van de wijkraad Feyenoord. En dat wordt een heel gezellig feest met kermisattracties, allerlei dingen voor kinderen en diverse optredens van artiesten, optochten in oude klederdrachten enzovoort enzovoorts. Maar meer informatie op de website van de wijk Feyenoord.
0: En komen er ook botsauto's?
1: Ja, er komen klein kermisjes voor de kinderen.
0: Ja, nee, ik bedoel maar van mij dan. Dan moet ik in zo'n klein dingetje gaan zitten.
1: Nee, nou, dan mag jij een springkussen.
0: Oh, nee. Ik ken helemaal niet springen, man.
1: Maar goed, we gaan door met de muziek. Dan doen we met Melanie en Upside Down. Uptown Down. Dat zou moeten zijn.
0: Ja, nou, jij maakt niet uit. Hoor.
1: Ja, allebei, nee, maar ik dacht weer even aan Diana Ross.

0: Nou, voor je het weten moet je de schijf alweer open doen. Zo kort plaatje, 2 minuutjes mij.
1: Ja, maar hij is wel mooi.
0: Ja, nee, ik zei niet dat hij niet mooi is. Nee, maar ik bedoel...
1: Een kort nummer, ja.
0: Kort, maar krachtig zeggen we dan, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Kun je
1: daar
0: nu...
1: kan je er een hoop van draaien, hoor, in een uur.
0: Oh ja.

0: De Spice Girls en Wannabe. Nou, toch geef jou het laatste woord gewoon.
1: Ja, dat doen we met Cape Canary en dat lekkere nummertje West Virginia.
0: Nou, tot na 11 uur.
1: Ja, tot na 11 uur zou ik zeggen.

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. Het reddingswerk heeft veel last van beschadigde of geblokkeerde wegen. Voorlopige schattingen van de rampenbestrijdingsdienst daar geven aan dat minstens 900 huizen en honderden andere gebouwen zwaar beschadigd zijn geraakt. Na de aardbeving zijn ongeveer 340 naschokken geteld. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen breidt zich nog steeds verder uit in de richting van het Duitse Monschau net over de grens. Bewoners van dorpen in de grensstreek worden geëvacueerd. Het gaat om de grootste natuurbrand van België ooit. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veengebied is sinds vrijdagmiddag afgebrand. Door lastig bereikbaar terrein is de brand moeilijk te bestrijden. Er worden sinds vanmorgen ook twee Nederlandse blushelikopters ingezet. Hawaii heeft te maken met zware wind en stortregen door de orkaan Lala die daar gisteren aankwam. Big Island is het zwaarst getroffen. Wegen zijn beschadigd en tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Door de orkaan kan er meer dan een halve meter regen vallen. Gevreesd wordt voor overstromingen en modderstromen. Vluchten zijn massaal geschrapt en inwoners moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Naar verwachting verzwakt de orkaan vandaag tot een tropische storm. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaar gewonden gemeld. De politie vermoedt dat de chauffeur in slaap is gevallen tijdens de rit. De bus belandde in de naar beneden aflopende berm en ging daarna om. Meerdere mensen kwamen toen klem te zitten. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. In de bus zouden vooral toeristen hebben gezeten. Het weer, vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. En dit was het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld staat 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten door de werkzaamheden op de A12.

0: Ja, dat was alweer het beginnummertje natuurlijk. Hè, van
1: nou, zeker weten.
0: Janet Ian en
1: Run to Flesh. En ik heb in het verleden ook regelmatig gedraaid deze, omdat hij zo mooi is.
0: Ja, Run to Flesh, Fly to High.
1: En ook in de verzoekhoek kwam die regelmatig tevoorschijn.
0: Ja, natuurlijk. Daar, ja. Er zijn altijd mensen die zulke muziek mooi vinden.
1: Ja.
0: Dus, maar goed, we hebben nog meer muziek.
1: Oh jee, we hebben er nog genoeg te gaan tot 12 uur. En daarna nog veel meer muziek met de collega's.
0: Ja, dat weet ik wel zeker. Ja.
1: En we hebben een hele mooie gevonden. Ja. De OJ's, and used to be my girl.
0: Oh, nou, dat is al rustig in deze 2 uur.
1: Nou, even een beetje relaxed beginnen. En dan gaan we het langzaam weer een beetje opbouwen. Zoals altijd bij ons.
0: Ja, dat is wel.

0: The OJ's and Used to Be My Girl.
1: Ja, Used to Be.
0: Eentje uit dat mooie gouden oude verleden van Radio Amerika.
1: Ja, maar dat was altijd al.
0: Jazeker.
1: Ja, als je met de jaren 70 en 80 begint te knoeien, dan kom je uit bij het verleden van ons. Hè.
0: Dat is inderdaad een waar woord.
1: Ja, dus nou ja, daar gaan we gewoon lekker mee door dus. Ja, met Fleetwood Mac. Just Little Lies. En mocht je een verzoekje hebben, je bent nog niet te laat hoor. Je hebt nog, kijken, ja, een minuutje 50.

0: Fleetwood Mac uit die goede oude tijd.
1: Ja, zeker. En die heb ook heel wat nummertjes gemaakt zo.
0: Ja, ja, Fleetwood Mac is trouwens zonder zangeres begonnen. Hè? Die kwam later.
1: Ja, dat klopt.
0: Die kwam later. Vroeger hadden we nummertjes zoals Albatross en ja, noem maar op. Dat waren ook wel goede nummers. Maar nou, toen zij erbij kwam, was het...
1: En toen de zangeres erbij kwam, toen ging het helemaal voor de wind met hem.
0: Ja, en toen was de zangeres... ik weet niet hoe oud ze was trouwens, hè, dat ze is overleden. Maar in ieder geval, zei ze dus niet meer. Dus
1: dat was de meest succesvolle periode van hun.
0: Ja. Nou ja, ze hebben een heleboel mooie muziek gemaakt.
1: Ja, dat zeker.
0: Nou, maar lekker door.
1: We hebben nog veel meer muziek. Onder andere van Droepie en Vado Via.
0: Hoor eens even, daar komt hij. Oh jee.

0: Droepie.
1: En Vado Via.
0: Leuk nummertje trouwens, Otto.
1: Ja, is apart. Je hoort het niet zo vaak, dus daarom doen we het ook zo. En vanmiddag om 3:30, hè.
0: Oh,
1: dan speelt Feyenoord thuis tegen Go Ahead Eagles.
0: Oh jee, dan mag ik niet meer door Zuid rijden, dus.
1: Jawel.
0: Oh, daarna?
1: Daarvoor ook nog.
0: Ja, daarvoor. Maar ik bedoel, tussen bepaalde tijden moet je daar niet doorheen rijden.
1: Ja.
0: Want dan kom je...
1: Alleen de Koen Molijnweg en zo en de Stadionweg, de hoogte van de sprint, wordt afgesloten voor doorgaand verkeer.
0: Oh. Nou,
1: maar voor de rest kan je er gewoon langs.
0: Oké. Okay. Ja, dan moeten ze omrijden hier.
1: Klein stukje omrijden.
0: Ja. Nou ja, maak het uit, joh. En dan ben je tenminste lekker onderweg. Laten we dit nu maar eens een keertje ook uit die kast trekken van Masada. Hier is Danza.

0: Ja, dat is nog een hele tijd geleden dat ik een nummertje van Masada gedraaid heb.
1: Ja, maar toch een heel leuk nummer.
0: Jawel, jawel, jawel. Kijk, ik heb destijds in Rotterdam Centrum stond er ook zo'n bandje. Ik weet niet wie dat was, maar ze hadden ook een aantal nummers uitgebracht.
1: Ja.
0: Ja, dat bleek wel een beetje op dit. Maar goed, we hebben
1: maar goed, ook en nogmaals een oproep aan de luisteraars. Wees alsjeblieft in de bijenruimte, zeker in de beboste gedeeltes, ook het Kralingsebos en het Zuiderpark en het Zuidelijke Randpark. Wees alsjeblieft voorzichtig met vuur in de open ruimte.
0: Ja.
1: Want u ziet het op tv, overal bosbranden. Dus laten we alsjeblieft zuinig zijn op onze natuur.
0: Nou, laten ze dan maar niet roken als ze in het bos zijn.
1: Juist, oké. Okay.
0: En laten ze ook maar geen andere brandbare dingen gebruiken in een bos. Maar ja, je weet het, alles is keurig droog natuurlijk.
1: Keurig droog, ja. Ook blijft een beetje geregend, maar dat stelde niets voor.
0: Nee, nee, het blijft gewoon droog.
1: En een melding voor gladheid, hè, als het regent, hè.
0: Oh ja,
1: dan. Want er liggen minuscule deeltjes rubber op het asfalt en ook een beetje olie. En met een beetje regen gaat het loskomen, dus dan kan het best eens glad worden op de weg.
0: Jawel, jawel.
1: Ja, je denkt misschien gek glad worden in de zomer, maar het is echt zo.
0: Ja, nee, dat weet ik, dat weet ik. Dat heb ik wel eens een keertje meegemaakt, hoor. Dat ik een beetje ging draaien met de auto. Maar ja, goed,
1: Dan
0: heb je ook weer bepaalde systemen voor wie dat weer recht gaan houden natuurlijk.
1: Ja. Inderdaad.
0: Nou ja, goed.
1: Nou, we gaan een lekker stevig, lekker vlot nummertje draaien.
0: Oh ja?
1: Lekker een disco nummertje. Deodato en SOS Fire in the Sky.
0: Jazeker.
1: Nou, lekker stevig disco nummer.
0: Oké. Nou ja. Kan er mee door, hè?

0: Nou, vraag mij toch één ding af, Otto. Waarom hebben we dat nummer verleden week niet gedraaid?
1: Ja. Maar toen hadden we zoveel andere nummers ook.
0: Ja, dat is waar. Toen had Henk...
1: dan moest je een keuze maken. We hadden zoveel nummers staan. Die stond wel klaar, maar dus er waren er nog een paar andere hele goede nummers voor. Dus.
0: Ja, dat is waar.
1: Ja, ja, Henk... En jij had ook je lijstje. En Henk had ze ook. En Charles ook. Dus ja.
0: Dan konden we niet verder meer, hè?
1: Ja.
0: Dan moet je er een aantal laten zakken. En dat was deze dus.
1: Nou ja. Maar dus Sirius nog gedraaid.
0: Het is... dan we nu gedraaid hebben, ja. Ik ga een ander soort muziekje draaien, vind je dat erg?
1: Dat vind ik helemaal niet erg.
0: Nee, oké. Okay. Doen we met deze van de Knik en My Sirona. Nou, moet ik zeggen dat het hardrock is, maar dat is geen hardrock.
1: Nee, niet echt.
0: Niet echt, nee. Het is wel rock, maar hardrock. Ik ken erger nummers, hoor, van Bad Company en zo.
1: Oh ja, zeker.
0: Dus
1: B-52's onder andere.
0: Ja.

0: Ja, het valt wel een beetje onder de categorie hype.
1: Ja. Ja. Inderdaad. Maar het is wel lekker even.
0: Nou ja, ik vind dat dat nummertje van de Euroreep en Bad Company vind ik wel...
1: Wat steviger.
0: Iets steviger, ja. Maar ja, goed, zo zijn er natuurlijk allemaal andere nummers die veel rustiger zijn, veel drukker. Ja, ja, zo blijf je een beetje aan de hand natuurlijk. Maar dan blijven de mensen wel lekker wakker.
1: Ik heb een heerlijk nummer gevonden van de Temptations.
0: Oh.
1: En dat heet Mijn Girl.
0: Nou, dat is heel rustig, ja. Nou, dan gaan we weer even slapen, mensen.
1: Valt voor mij, hè?
0: Het is 11.

0: Michael.
1: Van de Temptations. Het was een lekker stukje muziek zo.
0: Ja, maar dat Michael, dat hebben volgens mij de OJ's ook gemaakt.
1: Ja, klopt. Andere, dus, klopt.
0: Ook trouwens Herman Brood, hè?
1: Klopt.
0: Ja.
1: Inderdaad.
0: Dus ja. Nou ja, goed. Michael.
1: Daar bent u wel helemaal bij.
0: Ja, ik, als ik dat titel hier zie, dan denk ik, hey, maar die had hij ook.
1: Nee, gezongen. Ja, dat is zo'n bekend nummer.
0: Als ik dan zo het systeem ga kijken, dan zie ik Michael wel een keertje of 30 voorbij schieten.
1: Ja, inderdaad. Maar ik vind dit een van de mooiere uitvoeringen.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, ieders eigen smaak natuurlijk. Ik heb een wereld zonder jou. Die kunnen we allemaal natuurlijk van Treintje Oosterhuis en Marco Borsato. En dan gaan we ook even lekker draaien. 11:55 op deze zondag 16 augustus. En voor je het weet zitten we in 2027. Ja, nou ja, het is nu nog 26.

0: Oh, wat een mooie stemmetje.
1: Nou, die, zeker een mooi nummer.
0: Ja, Treintje hebben we altijd wel in dat ook, andere groepje. Hebben ze ook hele mooie muziek gemaakt.
1: Maar ook qua tekst is het een heel mooi nummer.
0: Ja, maar ja, die tekst is natuurlijk niet door haar geschreven.
1: Nee, nee, dat weet ik.
0: Door de schrijver gedaan van Marco Borsato, neem ik aan. Want het is eigenlijk een nummer van Marco Borsato, maar Treintje die zingt erin mee. Dus, maar goed, we hebben nog meer muziek.
1: Onder andere deze, een van Howard Jones en Live in One Day.
0: Mooi nummertje trouwens.
1: Dat weten we, daarom draaien we ook.
0: Oh. Nou ja, goed. Ja, we zitten af en toe wel eens op Facebook te kijken. Dan zie je allemaal onzinnige verhaaltjes. Wel leuk.

0: Ja, leuke dingetjes.
1: Ja, je ziet de gekste dingen voorbij komen.
0: Nou, dat weet ik wel zeker. Ja, zo,
1: Howard Jones en Live in One Day.
0: Hé, hey, maar ik heb trouwens een gezellig nummertje. We hadden er net Enrique gedraaid. Hè? Dat, die zoon van Julio.
1: Ja.
0: Maar nu heb ik zijn vader zelf. Luister maar even. Hier is On Sentimental.
1: Dat is zeker leuk.
0: Ja, dan nog wel uit die tijd van de piraterij.

0: Ja, zo kan het dus. Ja. Ach ja, we zitten een stukje erin.
1: Ja. Nou, maar je ziet wat voorbij komen. Dan denk je van, ken het nou allemaal? Hoe kan dat nou? Maar neem voor mijn aandeel. Er staat daar ook een hoop fake op, hoor.
0: Ja, nee, ja, dat is altijd.
1: Tuurlijk,
0: zo.
1: Maar je ziet soms wel eens hele trieste dingen voorbij gaan.
0: Nou ja.
1: Vooral wat geweld betreft tegen je medemens. Ik zeg altijd, maar doe het normaal, dan doen we gek genoeg.
0: Ja, nou ja, ik doe altijd gek. Maar ik doe op een andere manier gek.
1: Ja, hoor. Maar wij zijn gek met muziek.
0: Juist.
1: Patricia, nou, ja, ga je gang. Ja, nee, ik zeggen nog.
0: Nee,
1: okay.
0: Ik wou niks meer zeggen.
1: Nee, toch even dat jij nog wat wij zeggen.
0: Nee hoor, helemaal niet. Ga maar gewoon lekker door. Hè.
1: Dat doen we Patricia Pai en Yvonne Keely. Best friend I know. Ja. En dat is Radio Amerika voor jou.
0: Zeker weten. We are your friends. The friends from the radio. 47. Zeg gewoon kwart voor.

0: Ja, toen was het een heerlijk nummertje dit, dat weet ik al.
1: Ja.
0: You are my best friend. The best friends I know.
1: Van Patricia Pai en Yvonne Kelly. Nou, ja, twee hele goede vriendinnen van jou trouwens. Hè?
0: Nou,
1: ja,
0: Patricia.
1: Patricia dan.
0: Patricia wel, maar Yvonne die heb ik niet zo heel vaak gezien.
1: Nee, maar ze zat wel eens hier zo bij de snapper Jonker Frans.
0: Ja, nou ja.
1: Schiedamsweg toen de tijd.
0: Kijk, er zijn twee zussen van elkaar. Ja, als je een zus hebt, dan ga je er toch wel eens een keertje patatje mee halen.
1: Ja, nou, maar ik ben ze nou wel eens tegengekomen.
0: Dus, maar goed, nee, Patricia die ken ik.
1: Ja.
0: Overblindend. Maar goed, ja, ze is een stuk ouder dan ik hoor mensen, dus ik heb er niks mee.
1: Nee, dat nee, weet
0: dan,
1: ik.
0: Dan krijg
1: ik
0: gelijk ruzie met de heinieuwe vriend. Dat gaan we maar niet doen. De Imperials hebben we. En Who's Gonna Love You? Nou, vraag het mij ook wel eens af. Het is wel een lang nummer trouwens. Oh, sorry, het is het album. Nou ja, goed. Voor de ene keer dan.
2: Take all these bills on the table over here. We've been together too long,

0: zo gaat het nummertje natuurlijk nog wel even door, hè, Otto?
1: Ja, zeker.
0: Dus we moeten, maar we gaan een beetje afscheid nemen, want ja, we hebben nog maar een paar minuutjes. En,
1: ja, zeker.
0: Jij wil dat ene nummertje ook nog wel een stukje horen, denk ik.
1: Nou, zeker weten, zeker weten. En yes, natuurlijk, vergeet het niet, in de wijk Feyenoord vanaf 21 tot en met 30 augustus 200-jarig bestaan met diverse artiesten en een hoop te doen voor de kinderen. Onder andere het wijkmuseum, optocht en van alles nog wat. Dus kijk even op die site, op die website van de wijk Feyenoord.
0: Oh ja.
1: En ja, wat mij betreft, ik zou zeggen, dankjewel voor het luisteren. Graag tot volgende week zondag om 10 uur, dan ben ik weer bij u. Natuurlijk, met de rest van de DJ's vandaag en morgenochtend is Rienus er ook weer om 10 uur. En ik zou zeggen, de laatste plaat die ik ga drijven is Stardust. Music sounds better with you. Oké, dankjewel.
0: Oké, nou en mij hoor je dus morgen tussen 10 en 12. Dan gaan we weer lekker muziekjes draaien. Ja, ik hoop dat het weer lekker, zonnetjes in ieder geval komen kijken om de hoek. Hey Otto, jouw laatste plaatje. En ik zou iedereen die na mij zit,
1: bedanken.
0: En al die anderen even bedanken natuurlijk. Hey, tot morgen.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De windrichting die alsmaar verandert en de weinige toegangswegen naar het gebied maken het blussen knap lastig. Ook speelt de droge turfgrond parten. Als het lang niet regent is turf dat uit uitgedroogd veen en plantenresten bestaat zeer brandbaar en moeilijk te blussen. In Hongarije is een Poolse toeristenbus verongelukt. De bus raakte op zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg vervolgens over de kop. 12 mensen zijn om het leven gekomen en zeker 20 anderen zijn gewond geraakt. Volgens Hongaarse media zaten er aan boord van de bus 59 mensen. De politie heeft de buschauffeur opgepakt. Het vermoeden bestaat dat hij tijdens de rit in slaap was gevallen. Een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries is door brand verwoest. Wildberries is een soort van Russische Amazon. Een Oekraïense drone zou in het pand in Kolodino zijn ingeslagen. Vanmorgen maakten de Russische autoriteiten melding van de Oekraïense luchtaanval. Volgens de burgemeester van Moskou, Sobyanin, ging het om 600 drones, waarvan er volgens hem in de regio en rond de hoofdstad 201 zijn neergehaald. Er zouden bij de aanvallen zeker 3 gewonden zijn gevallen. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. De beving had een kracht van 7,7. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. Het reddingswerk heeft veel last van beschadigde of geblokkeerde wegen. Voorlopige schattingen van de rampenbestrijdingsdienst daar geven aan dat minstens 900 huizen en honderden andere gebouwen zwaar beschadigd zijn geraakt. Na de aardbeving zijn ongeveer 340 naschokken geteld. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Lelystad is gisteravond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf. Een woordvoerder van de politie wil er verder niets over zeggen. Omroep Flevoland meldt dat er verschillende politiewagens in de buurt van een volkstuinencomplex aan de Hondsstraf geparkeerd stonden en dat er een politiehelikopter was ingezet. Volgens de politie was dit vanwege het onderzoek naar de overleden persoon. De politie zegt met veel vragen te zitten en het onderzoek is in volle gang. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Het gaat om bijna 2/3 in de eerste helft van dit jaar tot 4,3 miljard euro. De importheffingen van de Amerikaanse president Trump zorgen ervoor dat bedrijven niet staan te springen om te investeren, zegt het Duitse Economisch Instituut. Sinds Trumps tweede ambtstermijn in januari 2025 is de neerwaartse spiraal steeds duidelijker zichtbaar. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De windrichting die alsmaar verandert en de weinige toegangswegen naar het gebied maken het blussen knap lastig. Ook speelt de droge turfgrond parten. Als het lang niet regent is turf dat uit uitgedroogd veen en plantenresten bestaat zeer brandbaar en moeilijk te blussen. De Amerikaanse vliegdekschepen staan onder grote druk. De George Washington gaat weg uit de Stille Oceaan om de Abraham Lincoln te vervangen, die al ruim 240 dagen op zee bivakkeert. Een echtgenote van een militair die op de Abraham Lincoln zit is kwaad op president Trump. Zij zegt tegen media dat ze denkt dat Trump niet nadenkt voordat hij praat. Trump had gezegd dat de militairen nog helemaal niet lang genoeg zijn ingezet. En dat terwijl de militairen op de Lincoln al 9 maanden op missie zijn en al 250 dagen geen voet meer aan land gezet hebben. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Amsterdam heeft een storing in het verkeersleidingssysteem het metronetwerk platgelegd. De storing begon rond het middaguur. Onduidelijk is nog waardoor de storing is ontstaan. Volgens de GVB zijn collega's volop aan de slag gegaan met een backup van het verkeersleidingssysteem om er op die manier voor te zorgen dat de metro's weer zo snel mogelijk kunnen rijden. Onduidelijk is nog hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Volgens de Telegraaf kunnen Noord-Holland en andere provincies aan het IJsselmeer de komende week rekening houden met een sproeiverbod. Dit omdat het waterpeil in het IJsselmeer gevaarlijk laag staat. Rijkswaterstaat verwacht dat dit weekend de kritieke ondergrens van 30 centimeter onder NAP wordt doorbroken. Het IJsselmeer staat bekend als de nationale regenton. Als het veel regent, vangt het regenwater op. Is het droog, dan werkt het precies andersom. Deze week zal Rijkswaterstaat met provincies en waterschappen overleggen welke maatregelen getroffen moeten worden. Vanwege de brand in het natuurgebied De Hoge Venen in de Belgische Ardennen zijn 500 Belgen geëvacueerd. Verschillende Europese landen komen België helpen bij het bestrijden van de brand die al zeker 3000 hectare natuur in de as heeft gelegd. Waaronder Zweden, Duitsland en Tsjechië. Nederland heeft 2 helikopters gestuurd die per keer een waterzak van 7600 liter kunnen vervoeren. Weerplaza denkt niet dat Nederland last van de brand gaat krijgen. De wind waait richting Duitsland, daarom zijn inwoners van een paar dorpen gevraagd hun huizen te verlaten. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Het gaat om bijna 2/3 in de eerste helft van dit jaar tot 4,3 miljard euro. De importheffingen van de Amerikaanse president Trump zorgen ervoor dat bedrijven niet staan te springen om te investeren, zegt het Duitse Economisch Instituut. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet druk op de weg. Bij elkaar staat er zo'n 40 kilometer file. Op de A12 heb je wel vertraging. Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens is de vertraging 1 kwartier. De andere kant op tussen Beek en Duiven ook 1 kwartier oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam-Feyenoord. 10 minuten vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook 20 minuten.
0: Welkom bij Hit Boulevard. Met de allergrootste hits uit de jaren 50. 60. 70. 80. 90. Dat allemaal hier met...

Wat een ongeëvenaarde energie. Wat een ritme en wat een goudgeronde Motown sound is dit toch. Dit waren Marv Reeves en de Vandellas en natuurlijk een absolute soulklassieker. Nowhere to Run. Ik heet je welkom. Twee uur lang onvervalste classic hits van de jaren 50, 60, 70, 80 en 90. Het programma heet Hit Boulevard, een splinternieuw programma. En mijn naam is Van Elst. Op deze tijd kun je altijd twee uur gegarandeerde hits horen. Zoals deze. Earth, Wind and Fire and Gotta Get You Into My Life. We gaan naar 1978. Hit Boulevard, jouw radioprogramma op jouw radiostation.

The Little River Band en Home on Monday. Ja, het heeft al een beetje geschiedenis natuurlijk. Ze traden namelijk avond aan avond op in Amerika en sliepen in talloze silo's hotels. En toen de band na een optreden in het bekende Las Vegas Hilton Hotel zat uit te rusten, voelde Shorrock zich ineens weemoedig en vermoeid dat hij op een servetje de zin I like to be home on Monday schreef. En zo is de plaat tot stand gekomen. We gaan richting 72. Dat doen we met Elton John en Crocodile Rock. Je luistert naar Hit Boulevard.

Heart and Magic Man. En wat een strot was dit met die fantastische sound. Dit waren de zussen en Nancy Wilson met die doorbraaksingle Magic Man. En van die ruige gitaarrock stappen we direct over naar pure meeslepende romantiek en goudgeronde melodieën. Dit is Chicago en If You Leave Me Now.

Chicago, and if you leave me now. Straks Emerson, Lake and Palmer en Peter Gunn. Dit is het geluid van de Jackson 5 en I want you back.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Amsterdam heeft een storing in het verkeersleidingssysteem het metronetwerk platgelegd. De storing begon rond het middaguur. Onduidelijk is nog waardoor de storing is ontstaan. Volgens de GVB zijn collega's volop aan de slag gegaan met een backup van het verkeersleidingssysteem om er op die manier voor te zorgen dat de metro's weer zo snel mogelijk kunnen rijden. Onduidelijk is nog hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Volgens de Telegraaf kunnen Noord-Holland en andere provincies aan het IJsselmeer de komende week rekening houden met een sproeiverbod. Dit omdat het waterpeil in het IJsselmeer gevaarlijk laag staat. Rijkswaterstaat verwacht dat dit weekend de kritieke ondergrens van 30 centimeter onder NAP wordt doorbroken. Het IJsselmeer staat bekend als de nationale regenton. Als het veel regent, vangt het regenwater op. Is het droog, dan werkt het precies andersom. Deze week zal Rijkswaterstaat met provincies en waterschappen overleggen welke maatregelen getroffen moeten worden. Vanwege de brand in het natuurgebied De Hoge Venen in de Belgische Ardennen zijn 500 Belgen geëvacueerd. Verschillende Europese landen komen België helpen bij het bestrijden van de brand die al zeker 3000 hectare natuur in de as heeft gelegd. Waaronder Zweden, Duitsland en Tsjechië. Nederland heeft 2 helikopters gestuurd die per keer een waterzak van 7600 liter kunnen vervoeren. Weerplaza denkt niet dat Nederland last van de brand gaat krijgen. De wind waait richting Duitsland, daarom zijn inwoners van een paar dorpen gevraagd hun huizen te verlaten. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Het gaat om bijna 2/3 in de eerste helft van dit jaar tot 4,3 miljard euro. De importheffingen van de Amerikaanse president Trump zorgen ervoor dat bedrijven niet staan te springen om te investeren, zegt het Duitse Economisch Instituut. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier.
3: Dit is alweer het tweede uur met Hit Boulevard. Met de allergrootste hits uit de jaren 50. 60.

Wat een scheurende gitaarriffs en wat een ronkende piano en wat een ongeëvenaarde rock'n'roll energie. Dit waren Herman Brood en his Wild Romans uit het voorjaar van 79 met de onverwoestbare Never Be Clever. Welkom bij het tweede uurtje. Dit is Leonard Cohen met Suzanne. We gaan terug naar 1968 hier in Hit Boulevard.

Alice Cooper, Now You're Gonna See Me Now, een plaat uit 78. En achter dit gevoelige nummer, jawel, schuilt natuurlijk een heftige periode uit het leven van Alice Cooper. Door zijn extreme alcoholverslaving was zijn huwelijk op een doodspoor beland. En besloot hij in 77 vrijwillig op te laten nemen in een kliniek om af te kicken. En tijdens die therapie schreef hij dit lied. Dat feitelijk een angstige liefdesbrief is aan zijn vrouw Cheryl. Hij vroeg zich oprecht af of ze hem nog wel zou herkennen en liefhebben als hij van zijn demonen verlost en nuchter zou zijn. En met een prachtige melodieuze opbouw en zijn herkenbare rauwe stem werd het een van de mooiste en meest kwetsbare ballads uit de rockgeschiedenis. En van de kwetsbare rockballad van Alice Cooper stappen we nu over direct naar een van de meest energieke popraketten uit de jaren 70. Electric Light Orchestra en Turn to Stone. We gaan naar 77.

het een home to me. Luisteraars waren meteen verkocht. De B-kant werd zo populair dat de A-kant in de hitlijsten voorbij vloog. De Amerikaanse Billboard Hot 100 klom Bring It On Home To Me naar een 13e plek, terwijl de A-kant bleef steken op 17. Het nummer groeide uit tot een van de grootste soulklassiekers ooit. Een prachtig melancholisch meesterwerk met sterke gospel-invloeden, waarop je Cook hoort samen met de jonge Lou Rawls. Talloze artiesten hebben het gecoverd, maar de magie van het origineel blijft natuurlijk onverbeterlijk. Zet je radio maar harder, hier is Sam Cooke met Bring It On Home To Me.

0: Misschien een beetje vreemd, maar dit is wel waar het om draait. Hit Boulevard met het mooiste nummer uit de jaren 80.
1: Straks Sammy Davis Jr. en Brother Team, maar dit is er eentje uit inderdaad de jaren 80. BZN en de Old Callahan.

Och, wat een heerlijke Mercy Beat. Zand was het toch. Wat een vrolijkheid en wat een klassieke 60 vibe. Dit waren Gary and the Pacemakers uit het voorjaar van 1963. Met hun allereerste grote nummer 1 hit. How Do You Do It? En ken je dit nummer nog? Jawel, een van de mooiste platen uit 1978. Two Man Sound en Disco Samba.

Och, dit nummer werd officieel in 67 geschreven door Barry en Robert Kip van de Bee Gees. Speciaal voor de soullegende Otis Redding, die helaas overleed voordat hij het kon opnemen. Een ex-Bronski beat en coming out zanger Jimmy Somerville besloot het nummer meer dan 20 jaar later in een modern swingend pop- en dansjasje te steken. To Love Somebody was dat. En van die opzwepende dancepop uit 1990 reizen we 2 jaar terug in de tijd voor een geweldige portie doo-wop, strakke harmonieën en stomende R&B. Tijd om je op te maken voor de Britse vocal group The Pasadena's met een spetterend debuutsingle Riding on a Train. MUZIEK

0: lekker zomerse geluid langs de kusten van Nederland en Vlaanderen. The Beach Boys en California Girls.
1: Dat was een hele grote Nederlandse hit uit het jaar 1979.
0: Met een vernieuwde aanstekelijke popsound bereikte de Haagse band Earth and Fire in 1979 het absolute hoogtepunt van hun succes. De single Weekend, gezongen door de iconische frontvrouw Journey Kaagman, die onlangs is overleden, werd een gigantische nummer 1 hit in Nederland. Het nummer domineerde wekenlang de hitparades en groeide uit tot een van de meest herkenbare klassiekers uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En het succes van Weekend bleef niet bij de landgrenzen steken. Ook internationaal scoorde de band hoog met deze single. Het betekende de kroon op het werk van Earth and Fire, die in de jaren 70 al naam had gemaakt in de symfonische rock en ook in de jaren 80 succesvol in de hitlijsten bleef terugkeren.

0: grootste Nederlandse hits. Weekend met Earth and Fire. Ja, volgende week hoor je gewoon weer een nieuwe. Want ik ga besluiten met Hit Boulevard. En ik hoop dat je hebt genoten. Laat het weten. info@renevanels.nl. Ik ga er vandaag uit met Thunderstorm. En here's to you.
1: Zo, dat was het weer. Volgende week gaan we zeker weer knallen.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Je krijgt waar voor je geld. Of is dit nu gratis? Hit Boulevard met de grootste hit op jouw radio. Met René van Elst.

lekker aanstekelijk ritme, wat blazers en natuurlijk die heerlijke tropische vibes. Dit waren de veteranen van de Four Tops uit het najaar van 1988 met die vrolijke hit Loco in Acapulco. Ah, dit is ook zo'n mooie plaat. We gaan even terug naar 1965 met Dave Barry en This Strange Effect.

De Bee Gees, het nummer ontstond tijdens een heel bijzonder moment in de geschiedenis van de band. Want na een periode van flinke ruzies en een tijdelijke breuk kwamen Robin, Barry en Maurice Kip in 1970 weer bij elkaar in de studio. En de herontdekte broederliefde zorgde voor een enorme creatieve uitbarsting. Lonely Days werd letterlijk op één middag geschreven. En van die melancholische stemmen, harmonica, vocalen, zo kunnen we het wel zeggen, uit 1970 stappen we over naar een gigantische dosis ritme. Beukende drumcomputers, virtueus gitaarspel. We duiken het voorjaar van 87 in voor de Britse-Amerikaanse supergroep Fleetwood Mac met die opruiende Big Love.

Misschien een beetje vreemd, maar dit is wel waar het om draait. Hit Boulevard met het mooiste nummer uit de jaren 80.

kunnen wel zeggen dat het een lekkere zonnige beat is. Swing Out Sister, Breakout uit 1986. Zo dadelijk in luisteren naar Michael Jackson en Paul McCartney en CCC. Want deze mag er ook zijn. We gaan terug naar 77. Van de bruisende, swingende pop uit de jaren 80 stappen we direct over naar pure romantiek. Kippenvel en goudgeronde emotie. Dit is Leo Sayer en When I Need You. Op naar het volgende uur.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie heeft vanmorgen een 26-jarige man opgepakt in het onderzoek naar een woningbrand die eerder deze week in een huis in het Brabantse Oosterhout woedde. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand in de woning aanwezig. Bewoners van woningen uit de directe omgeving werden geëvacueerd. Het huis aan de Henriette Roland Holstraat is onbewoonbaar verklaard. Gisteravond heeft de Enschedese politie een persoon op een skinnybike van de weg gehaald omdat er met de fiets 120 km per uur kon worden gereden. Een skinnybike lijkt op een fatbike, maar dan met verstelbaar zadel en dunnere banden. Een groep jongeren vluchtte voor de politie. Uit een test bleek 1 skinnybike met gashendel 120 km per uur te kunnen halen. De fiets had geen ketting waardoor er niet getrapt kon worden.

0: worden. De skinnybike is in beslag genomen en de eigenaar krijgt een pittige bekeuring. Volgens Iraanse media heeft de revolutionaire garde in het land een beloning uitgeloofd voor iedere Amerikaanse militair die gevangen genomen of gedood wordt. Er zou door legerleider Amir Hatami een bedrag van bijna 26.000 euro zijn uitgeloofd. Volgens het bericht krijgen vrouwen die Amerikaanse militairen doden of gevangen nemen zelfs een dubbele beloning. Het eerder afgesproken akkoord tussen de VS en Iran wordt door beide landen geregeld geschonden en de spanningen tussen de twee houden nog altijd aan. De allereerste volledig elektrische Ferrari Luce is geveild voor 40 miljoen dollar, zo'n 35 miljoen euro. De auto ging op een liefdadigheidsveiling van Sotheby's onder de hamer. Daarmee werd het record verbroken van vorig jaar. Toen werd een op maat gemaakte Daytona SP van Ferrari voor 26 miljoen dollar verkocht. De Luce werd in mei gepresenteerd en kon op veel kritiek rekenen. De eerste elektrische auto van Ferrari werd door critici beschreven als een mix tussen een elektrische Honda Accord en een Tesla Model 3. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat tussen Breukelen en Oudekerk aan de Amstel 10 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens een kwartier oponthoud. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook een half uur vertraging.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek. Hitland 2.0. Laat ook dit uur de hits over je heen komen. Hitland

0: MC Sar en The Real McCoy, ook successen. Toen werd het eigenlijk ingekort tot The Real McCoy. Maar wel Love and Devotion uit de jaren 90. Zometeen muziek van Bokusam, maar ook muziek van Bertolf. En er is muziek van Bless.
1: Hitland. Dendert uit je speakers.

Zo, rust. Oh ja, de arena bestaat 30 jaar. Later werd het de Johan Cruijff Arena, maar er waren nogal wat probleempjes in het begin. Echt waar. Grasmat moest vervangen worden elke maand. Maar Treintje Oosterhuis moest ook een liedje zingen bij de opening. En dit was toen dat liedje.

0: shows eruit. De zee. En zo werd de arena 30 jaar geleden geopend. En nu is het iets dat staat in huis. En dat heet de Johan Cruijff Arena. Alleen de prestaties in de Eredivisie mogen eigenlijk wel beter dan vorig seizoen. Oké, nu dan muziek. Zometeen muziek van Django Wagner, Carly Rae Jepsen en Ilse Klein.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland, Trippenhoek, Mohamed K.

0: verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de grens ook 20 minuten oponthoud.

Django Wagner, maar niet te vergeten Carly Rae Jepsen. Maar er is ook nog wat anders. Ja, er is een nieuwe bondscoach. En nee, het is geen Nederlander. Hij kan geen Nederlands. Hij kan heel slecht Engels, wordt beweerd. Maar het is wel een goede voetballer. En hij heeft het in Spanje heel goed gedaan. De bondscoach is Xavi. Nou, we zullen binnenkort zien wat hij ervan maakt. Maar eindelijk zijn we van het hoofdstuk. Wie wordt de nieuwe bondscoach van Nederland? Ja, gewoon af. En nu is Jan Hermeen voor Asje. Hitler. 2.0

0: En het is transfernieuws. Ja, echt waar. Reinders gaat van Engeland naar Saudi-Arabië. En natuurlijk doet hij dat voor de club. Nou, nee. Hij doet het gewoon voor het geld. En dan is het single nummer 2 voor Alan Golding.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

Al mistig, je mist me, ik weet, maar je wist het al lang toch. Dus doe niet verrast als je s'nachts weer de deur hoort. Mijn jas op de grond weer in plaats van de kapstok. Op zoek naar geluk, maar die life is geen kraslot. Of iets waar je zomaar van afkomt. Ik heb pijn, dus ik lach soms de pijn beetje weg. Ben niet ready.

0: En Nothing But Thieves. De grote successen overigens van Nothing But Thieves zijn eigenlijk van vorig jaar en het jaar daarvoor. Kijken of dit singeltje misschien een succes wordt.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van verschillende vogels tijdens de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Hun gedrag veranderde. Vooral duiven en meesachtigen verstopten zich, zegt onderzoeksleider Theo Juriens. Voor het onderzoek werden 42 slimme kastjes geplaatst die vogelgezang vastleggen en de soorten tellen. Het onderzoek geeft een goed beeld, maar het gaat nog om een tussenstand. Tijdens de verduistering was bij mezen een afname van registraties van 45% te zien, bij tortels en duiven zelfs 51%. In Israël is in het tweede kwartaal de economie weer toegenomen nadat er in het eerste kwartaal een dip was ontstaan vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het bruto binnenlands product van het land steeg met 15,4% en dat is meer dan economen hadden verwacht. In maart werden er door Iran veel drones en raketten op Israël afgevuurd en ook lieten Hezbollah-strijders vanuit Libanon van zich horen. In Israël moesten daarom bedrijven tijdelijk vanwege veiligheidsredenen sluiten of ze kregen met verstoringen te maken. Gisteren zou een vlucht van Vietnam Airlines vanaf de luchthaven van München vertrekken, maar het toestel met eindbestemming Hanoi kwam te laat van de grond en schuurde met de staart over de startbaan. Onduidelijk is wat er precies misging. Vervolgens moest de Boeing zijn brandstof kwijt en vloog zo'n 1,5 uur rond om die brandstof te kunnen lozen. Ongeveer 2 uur na het opstijgen landde het vliegtuig weer op dezelfde landingsbaan. Meerdere banden klapten, maar alle passagiers en bemanning konden veilig uitstappen. Er is

0: iemand gewond geraakt. Het Italiaanse ministerie van Cultuur meldt dat er 4 renaissance-kunstwerken van Antonello da Messina uit een museum op Sicilië zijn gestolen. De werken van buitengewone waarde werden afgelopen nacht buitgemaakt in een museum in de geboorteplaats van de schilder, Messina. De burgemeester van de stad vindt de diefstal zeer verwerpelijk en extra pijnlijk nu de traditionele feesten van de heilige maagd Maria, in Italië beter bekend als Ferragosto, gevierd worden. Het weer vanavond droog, maar in de nacht wordt regen verwacht. Bij een matige westenwind wordt het 13 tot 17 graden. Dit was het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek. Hitland 2.0. Laat ook dit uur de hits...

welkom in uw twee en mijn heerste zijn hartebreker. Het liedje is al een tijdje uit. Maar de aanleiding waarom ik dit singeltje draaide is omdat er alweer nieuwe nep-accounts in omloop zijn. En vooral op Instagram. Er zijn al 4 nieuwe accounts. Ze noemen zich Emma Heester, maar het zijn niet de echte accounts van Emma Heesters. Want ze hebben alleen maar of Telegram. Dus ik vind het sowieso raar dat gewoon iemand zich zo noemt. Maar het mag blijkbaar, dus let op. Het zijn allemaal nep-accounts. Maar er is muziek van Luna, Mart Hoogkamer uit Leiden en Ronnie Flex. Hitler, 2.0.

0: Luna van Kampen en haar nieuwe single. Zometeen muziek van Time Impala, Sommieux. Maar NEC heeft het goed gedaan qua Champions League prestatie. Want vorige week was het 0-0 en deze week wonnen ze. En nu single nummer 1 voor Béa Miller.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohamed K.

0: Het was de week van de hele warme temperaturen. Er was een hitteplan, maar de komende week gaat het eindelijk weer omlaag. En dan kunnen we weer genieten van het zonnetje, zonder dat we gekookt worden. Er is ook andere muziek en die is in handen van Jean-Paul.
1: Hitler 2.0.
2: When it comes to the thing them call small axe, you know. Talk we attack facts upon the tracks, you know. King Jammies, not in a test seat.

Flo Rida en Sia Anders, muziek van Sam Smith, Ryan Lené, maar er was ook voetbal, namelijk in de vorm van de Conference League. Ajax speelde gelijk en FC Twente ook, maar ze zijn allebei door. Volgende week gaan ze weer verder. Hopelijk winnen ze die wedstrijden dan ook. En er is muziek van Buddy Blue.

0: Het was de week van de zonsverduistering, op precies zijn woensdag. Maar het was de week van de brilletjes die iedereen moest kopen. En ze waren uitverkocht op een heleboel plaatsen. De laatste zonsverduistering overigens was in 1999. Dan is er nog muziek van Stella Lafferty, Snelle en Weezer. En de successen van Weezer waren heel lang geleden met Teenage Dirtbag. Dus misschien wordt dit een succes.
1: Dendert uit je speakers.

0: naast me ligt.
1: En voormalig burgemeester van Groningen en partijprominent van de Partij van de Arbeid, Sjaak Wallagen, overleed deze week. En iedereen komt langzaam terug van vakantie, want deze vrijdag was het de eerste ministerraad.
2: Dit is Hitland 2.0.

ABN AMRO wil eigenlijk dat iedereen weer terugkeert naar kantoor. Want dat schijnt dan beter te zijn. Maar we moesten er toch vanaf, want het lost het fileprobleem op en zo. En mensen konden hun eigen tijd indelen. Nou willen ze het weer omdraaien. Nou ja, zoeken ze daar maar uit. Aanstaand weekend is er weer een nieuwe aflevering. Nu nog muziek voor Young Felix en Torvo.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is 1 persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Het ongeluk gebeurde in de buurt van St. Moritz toen een treintje van 3 koetsen bergafwaarts steeds sneller ging. De remmen bleken niet goed te werken. En bij een poging om uit te wijken viel 1 van de paarden, waarna de koetsen tegen een boom botsten. Verschillende passagiers werden door de klap uit de koets geslingerd. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen als gevolg van de natuurbranden. Honderden inwoners en toeristen zijn geëvacueerd. Die branden woeden op meerdere plekken, onder meer bij 2 populaire badplaatsen. Zo'n 150 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen en daarbij krijgen ze hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Maar de harde wind maakt het blussen op het Griekse Salamina extra moeilijk. En de politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die maar liefst 120 km per uur kon rijden. De fiets lijkt op een fatbike, maar heeft smallere banden. Agenten kwamen de fiets op het spoor bij een groep jongeren op fat- en skinnybikes. De bestuurder probeerde nog via het gras te vluchten, maar werd alsnog aangehouden. De fiets had geen ketting en bleek tijdens een test 120 km per uur te kunnen rijden. De skinnybike wordt vernietigd, de bestuurder krijgt een forse boete. Het weer bewolkt maar droog, in de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Hallo, Classic Hits! Classic
1: Hits! Hey, het is zondagavond, het is 6 uur geweest. Hallo op deze zomer Radio Amerika.

0: Ja, het is niet alleen een begenadigd gitarist, maar een hele goede zanger. En hij heeft als bluesmuzikant enorm veel albums uitgebracht. Dat is echt ongelooflijk. Ik geloof wel een stuk of 30 of zo. Ja, zo kan je je geld verdienen, maar in ieder geval heeft hele mooie muziek gemaakt. Deze was uit 1987, een top 40 notering. De Robert Cray Band. Robert Cray is natuurlijk de gitarist zelf. En Smoking Gun. Ja, het was een hele, hele mooie plaat. Hallo, het is zondag. Het is weer 6 uur geweest. Een uur lang De Leeuw op de radio. En we hebben toch fantastische platen klaarstaan. Cadans dadelijk. En Dire Straits. Ook dat nog, ja. Maar voordat dat zover is, hebben we eerst een nummer uit 1976 van The Hollies.
1: Hey.
2: Hey.
1: Hey.
2: Hey.
1: Hey.
2: Hey.
1: Hey.
2: Hey.
1: De Leeuw. Hier is De Leeuw.
2: Weet

En dat van de Hollies is een nummer uit 1976, dat zei ik al. Daddy Don't Mind. En het mooie van dit nummer is, er zit zo'n mooie basriff in. Een basriff, dat is een leuk basmelodietje voor de niet-kenners.

0: Eigenlijk is het ongelooflijk dat die mannen nog steeds optreden. Dan zullen het wel niet allemaal zijn, maar je weet het maar nooit. Zie je wel, ik dacht al, er is iets met mijn microfoon aan de hand.
1: Hij was er al in de 80's. En nu is hij er nog steeds. Peter de Leeuw. Amerika. Radio Amerika.
0: Ja, ik zat al, wat is mijn geluid zacht. En ik maar aan die schuif schuiven, maar daar gebeurde maar niks. Ach ja, de spullen worden oud, jongens. Net zoals deze oude man zelf. The Dire Straits en Calling Elvis.

0: Er zit wel een leuke anekdote aan dit nummer. Het gaat namelijk over Elvis Presley natuurlijk. Dat hadden jullie wel begrepen. Maar het gaat eigenlijk over het feit dat Mark zijn zwager, die was hem aan het bellen, maar die kreeg hem niet te pakken. Uiteindelijk kreeg hij Mark Knopfler wel te pakken. En toen zei hij van ja, het is makkelijker om Elvis Presley te bellen dan jou. Ja, hij is makkelijker te bereiken, dus... Ach ja, dat heb ik ook wel eens. Heeft u daar geen last van? Dat mensen dan in één keer zeggen van ja, je bent helemaal niet te bereiken. Nou ja, ik ben wel te bereiken, maar dan moet je gewoon mij bellen. Ja, dan moet ik wel de telefoon opnemen. Dat ben ik helemaal met je eens, ja, natuurlijk. Oh, een leuk tuintje zit trouwens van de BBC uit 1988. Dat is een nieuw in de verzameling. Maar goed, het ging dus over Elvis Presley. In de tekst zitten ja, hele bekende platen van de Elvis. Zoals bijvoorbeeld Heartbreak Hotel.
1: Dit zijn de hits van toen en nu. Radio Amerika.
0: Dit heb ik altijd zo'n heerlijk Nederlandstalig nummer gevonden. Ik heb dat vroeger helemaal grijs gedraaid. In het afgelopen jaar is die volgens mij al een keertje sowieso voorbij gekomen. Ja. Cadans en de intimiteit uit 1983, toen De Leeuw heel veel uurtjes radio maakte in de week.

0: Cadans en Intimiteit.
1: De Leeuw.
2: Muziek uit de jaren 80.
0: Zo, nou een beetje uptempo hoor, al dat gezwijmel. Ik hou er niet zo van. Tenminste, als je dat al plaat achter elkaar, drie, vier stuks en zo, dat willen jullie niet. Een beetje wakker worden op de zondagavond tussen 6 en 7. Oh, hoe heette die cd ook alweer? Ik ben de naam vergeten, maar het doet niet ter zake. Dave Lee Roth, de zanger van Van Halen, Just Like Paradise.

0: schreeuwtje van hem. Dat vind ik zo typisch. Dave Lee Roth, de LP was natuurlijk, of de CD was Skyscraper. En ik weet nog dat het een van de eerste CD's was die ik kreeg van iemand. Voor bewezen diensten van Jurgen Marks. Dat weet ik nog. Ja, zeker. En van dat nummer, van die LP kwamen volgens mij, of CD kwam nog een nummer af. Maar ik ben heel even vergeten welke dat was. Dat heeft alles met leeftijd te maken.
1: Radio Amerika. Radio Amerika. Wenst je een goede avond.
0: Nou, nu even wat rustigs op de radio. 1971. Emerson, Lake & Palmer. En The Lucky Man.

0: Het nummer gaat over een hele succesvolle, superrijke man die uiteindelijk naar de oorlog gestuurd wordt en daar komt te overlijden. Het nummer is geschreven door Greg Lake toen hij 12 jaar oud was. Ongelooflijk hoor, op die leeftijd. Zo'n prachtig nummer. Het mooie hiervan is dat Keith Emerson, de speler van de... ja, nou ben ik er rekening naam kwijt. Het orgel en de mook. Nou ja, goed. In ieder geval, Keith Emerson had het nummer gehoord op de band en vond het eigenlijk niks, maar heeft uiteindelijk toch wat aan het einde toegevoegd. En het blijkt achteraf een van de allermooiste stukken te zijn geweest die Emerson Lake Palmer heeft gemaakt. Nou, ben ik eruit? Ja.
1: Radio Amerika.
2: Rotterdam. Wij maken je weekend compleet.
0: Soms vergeet je wel eens dingen, hè?
3: Ja.
0: Het is zo lullig.

0: deze zomer te draaien. De zomer van 2026. Kid Rock en de Old Summer Love. Nou, ik heb even zitten zoeken van wat was het nou ook alweer? Wat bedoelde ik nou? Maar dat is de Moog Synthesizer. En hij is de man geweest die Keith Emerson van Emerson, Lake & Palmer, die heeft heel veel geëxperimenteerd met die Moog Synthesizer. Als je ook zag dat hij allemaal panelen achter zich had met allemaal stekkers en nou ja, noem maar op. Dat was wel heel indrukwekkend voor die tijd, ja. 1971 was dat trouwens. Je luistert naar De Leeuw een uur lang op Radio Amerika tussen 6 en 7. En ik heb nog vele leuke andere platen.
1: Hey, De Leeuw. Hier is De Leeuw. Beter De Leeuw.
0: The Big Big World van Emilia. Voor jou speciaal.

0: Bij ons klinkt de muziek net even anders. Radio Amerika, Rotterdam.
1: Hey, de leeuw.
2: Hey, de leeuw.
1: Peter de leeuw.
3: Ja, wat moet ik daar maar zo'n plaat als Big Bang? Het doet mij een beetje denken aan zo'n kinderserie of zo. Vind je ook niet? Dat gevoel heb ik er altijd bij. Bij Bruce zeker niet.

0: We zijn er weer halverwege de show. Wat zeg ik, al veel verder dan halverwege de show. 10:50. Zo, dat gaat hard. Bijna 10:50, moet ik eerlijk zeggen trouwens. Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Heerlijke plaat om op zondagavond te draaien. Ja. Ook trouwens alle muziek die we draaien. Als jij graag iets wil horen waarvan je zegt van nou, dat draait de Leeuw nooit, maar dat wil ik toch graag een keer zondagavond tussen 6 en 7 horen. Schrijf dan een mail. heydeleeuw@gmail.com. En hey is met H-E-Y. Dus heydeleeuw@gmail.com met H-E-Y. Ja, dan komt het allemaal prima voor elkaar. En dan draai ik ook voor jou de muziek die jij leuk vindt. Ik draai over het algemeen heel veel muziek waarvan ik zelf zeg van ja, daar kan ik achter staan. Dat vind ik heel erg mooi om te draaien. Net zoals de volgende van de Brothers Johnson.
1: Hey, de Leeuw. Hij brult van muziek.
0: Het begint wel heel speciaal. Het gaat namelijk over de 23ste brief met een aardbeiensmaak. Ja, yeah. De albumversion, oftewel de LP-versie. De Strawberry Letter 23 van de Brothers Johnson. Ga ervoor zitten. Muziek uit 1977. Een

fantastisch postlijntje. Heerlijk. Het gekke is dat wereldwijd dit nummer veel meer bekendheid heeft gehad dan welk ander nummer dan ook. Alleen in Nederland bereikte het de 29e positie. De opvolger van dit nummer, dat heette Stomp. En die bereikte de top 10. Die was veel populairder, terwijl die wereldwijd dus veel minder deed. De Strawberry Letter 23 van de Brothers Johnson.

0: Ooit een 3FM megahit. En de band is in Nederland eigenlijk bekend geworden door de Serious Request actie op 3FM. Toen werd dit nummer zo vaak gedraaid. Het was ook het meest gedraaide nummer tijdens die actie. Dus uiteindelijk hoge positie in de hitparades. Uiteraard ook in het buitenland. In Engeland bijvoorbeeld kwam die gelijk hoog in de hitparades terecht. En laten we eerlijk zijn, ik vind het echt een waanzinnig nummer om naar te luisteren.
1: Welkom.
2: Hey, de leeuw.
1: Een uur lang.
3: Hey, de leeuw.
1: Wel lang zo'n uur.
3: Lang.
0: Wat is dit nou de leuk? Oh, de inside bit. Dat is waar, die had ik al klaarstaan. Ja, dat heb je met computers, hè? Die bepalen een beetje wat we gaan draaien. Alive and kicking. Het is trouwens een cup.

0: Ja, je hebt wel eens van die covers waarvan je denkt van nou, die hadden ze beter niet kunnen opnemen. Maar ik vind het bij deze wel Eastside Beat when the alive and kicking.
1: Eigenlijk is die heel muzikaal. Kaal. En als die een hele goede plaat hoort, dan gaat hij helemaal van Bill uit zijn bol.
0: Dan heb je echt, ja, ik vind het, als ik het vergelijk met het U2-nummer, dan, ja, dan vind ik het best wel goed gedaan. Oké, Howard Jones, die komt naar Nederland trouwens. Dus als je kaartjes wil hebben, moet je die bestellen. Waar die optreedt, verschillende plaatsen volgens mij. Maar kijk maar even op internet. Dit was een van zijn hits in 1985, Live in One Day.

0: Zo word je wel eens op het verkeerde been gezet. Want Howard Jones is wel aan het toeren, maar niet in Europa. Oh, ik ben echt op het verkeerde been gezet. Dat vind ik niet leuk dat jullie eerst hebben verteld. Ja, hij komt naar Europa toe. Maar wie was dat dan wel? Nou, ik weet het niet meer. Zou het Nick Kershaw zijn dan? Ben ik daarmee in de war? Daar ben ik mee in de war. Ja, tuurlijk. Oké, dat was het. Howard Jones en Live in One Day. Het was de ene laatste voor vandaag. Hey, dankjewel voor het luisteren voor deze zondag. Volgende week, dan ben ik er weer. En voor de rest wens ik je een hele prettige dag. Doei!
1: Hey, de leeuw. Hij brult van muziek.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met leiders van Hamas over het vredesplan voor Gaza. De gesprekken in Cairo waren volgens Egyptische bronnen gericht op het naleven van de afspraken over een tijdelijke overeenkomst. Kushner sprak vandaag ook al met de Egyptische president Sisi. Later deze week reist hij door naar Israël, waar hij onder andere premier Netanyahu ontmoet. Israël zegt zich pas uit Gaza terug te zullen trekken als Hamas eerst al zijn wapens neerlegt. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is 1 persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Het ongeluk gebeurde in de buurt van St. Moritz toen een treintje van 3 koetsen bergafwaarts steeds sneller ging. De remmen bleken niet goed te werken. En bij een poging om uit te wijken viel 1 van de paarden, waarna de koetsen tegen een boom botsten. Verschillende passagiers werden door de klap uit de koets geslingerd. En terwijl de VS en Canada onderhandelen over een nieuw handelsakkoord en ruzie maken over extra Amerikaanse importheffingen vanwege luchtvervuiling, is de petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur in Canada, Piet Hoekstra, al bijna 200.000 keer ondertekend. Hoekstra kreeg onder meer veel kritiek nadat hij zei dat de annexatie van Canada door de VS een gespreksonderwerp zou kunnen zijn voor president Trump en premier Carney. Alleen de Canadese regering kan ambassadeur Hoekstra het land uitzetten. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

alleen hier bij Latin Radio Exotic Energy. Fijn dat je de radio weer aan hebt staan. De Latin vibe stopt nooit. Dit is Latin Radio Exotic Energy.

tracks alleen hier bij Latin Radio Exotic Energy. Dit is jouw weekend. Fijn dat je de radio weer aan hebt staan. Muziek van Faitje, de live muziek act uit Suriname. Deze band treedt regelmatig op met de live band Stralang Zali. En van Suriname maken we een muzikale reis naar het mooie

Radio Exotic Energy. Mocht je nog op de camping of in het buitenland vakantie aan het vieren zijn, zet je speakers een tandje harder en laat je buurtjes even gezellig meegenieten van de lekkere muziek die wij hier draaien bij Latin Radio Exotic Energy. Ik heb een leuke uitgaans tip voor je. Trapassi bestaat binnenkort 40 jaar. En door hun diversiteit in muziek stond de band op diverse podia en festivals binnen en in het buitenland. Bijvoorbeeld Kwaku, Latin Village en Lowlands op 23 september is Trapassi live te zien in het Paard in Den Haag, de Prinsengracht.

0: Stilzit is natuurlijk geen optie. De Dixon Latin Tracks zijn onderweg. En je hoort ze hier bij Latin Radio Exotic Energy.
1: Yo, yo, yo, for what?

If you wanna wine it. Aha, dan moet je luisteren naar DJ Jimmy. Natuurlijk, ik ben Dando Chirino en ik luister ook natuurlijk naar DJ Jimmy. Yes, big up, Jimmy.

0: 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. 8 landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Jordanië, Indonesië en Pakistan vinden dat Israël zo de internationale inspanningen voor vrede in Gaza ondermijnt. Het plan van de Amerikaanse president Trump is wel goedgekeurd door Hamas. Maar Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig is ontwapend. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is 1 persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. De veerboot kapseisde dinsdag tijdens slecht weer en hoge golven op het meer bij de grens met Zambia. Het schip was berekend op 90 mensen, maar had veel meer passagiers aan boord. Volgens de autoriteiten zeker 157, onder wie 114 volwassenen en 5 bemanningsleden. Er werden al 77 mensen gered en er wordt nog altijd naar vermisten gezocht. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. Er zijn nu nog een paar honderd brandweerlieden bezig met nablussen. De meeste van de ongeveer 2000 geëvacueerde inwoners mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie in Keulen doet daar nu onderzoek naar. Het is de grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. 8 islamitische landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Jordanië, Indonesië en Pakistan vinden dat Israël zo de internationale inspanningen voor vrede in Gaza ondermijnt. Het plan van de Amerikaanse president Trump is wel goedgekeurd door Hamas. Maar Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig is ontwapend. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. De veerboot kapseisde dinsdag tijdens slecht weer en hoge golven op het meer bij de grens met Zambia. Het schip was berekend op 90 mensen, maar had veel meer passagiers aan boord. Volgens de autoriteiten zeker 157, onder wie 114 volwassenen en 5 bemanningsleden. Er werden al 77 mensen gered en er wordt nog altijd naar vermisten gezocht. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. Het vuur kan zich zo zelfs tegen de gewone windrichting in verplaatsen, wat blussen extra moeilijk maakt. De hulpdiensten kunnen daardoor minder goed voorspellen waar en hoe snel de brand zich uitbreidt. De komende uren neemt de wind af, maar er valt te weinig regen om de brand te kunnen blussen. De Iraanse revolutionaire garde zou bijna $30.000 beloning geven voor iedere Amerikaanse soldaat die wordt gedood of gevangen genomen. Dat meldt een Iraans nieuwsportaal. Voor vrouwen zou de beloning zelfs het dubbele zijn. Voor zover bekend zijn er nu geen Amerikaanse grondtroepen in Iran. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten blijven hoog. Beide landen hebben de afgelopen weken meerdere keren een tijdelijk akkoord geschonden dat een eind aan de oorlog moet maken. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. Er zijn nu nog een paar honderd brandweerlieden bezig met nablussen. De meeste van de ongeveer 2000 geëvacueerde inwoners mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie in Keulen doet daar nu onderzoek naar. Het is de grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. En honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. Het weer bewolkt maar droog, in de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. Het vuur kan zich zo zelfs tegen de gewone windrichting in verplaatsen, wat blussen extra moeilijk maakt. De hulpdiensten kunnen daardoor minder goed voorspellen waar en hoe snel de brand zich uitbreidt. De komende uren neemt de wind af, maar er valt te weinig regen om de brand te kunnen blussen. En de Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. Zijn carrière werd in 1974 gered door een baanbrekende elleboogoperatie die later zijn naam kreeg. Die Tommy John-operatie is een veelgebruikte behandeling voor sporters met dezelfde blessure. John was de eerste pitcher die na het scheuren van een belangrijke elleboogband succesvol op het veld terugkeerde in de Major League in 1976. Daarna won hij nog 164 wedstrijden en speelde hij door tot zijn 46e jaar. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio

geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. Het vuur kan zich zo zelfs tegen de gewone windrichting in verplaatsen, wat blussen extra moeilijk maakt. De hulpdiensten kunnen daardoor minder goed voorspellen waar en hoe snel de brand zich uitbreidt. De komende uren neemt de wind af, maar er valt te weinig regen om de brand te kunnen blussen. En de Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. Zijn carrière werd in 1974 gered door een baanbrekende elleboogoperatie die later zijn naam kreeg. Die Tommy John-operatie is een veelgebruikte behandeling voor sporters met dezelfde blessure. John was de eerste pitcher die na het scheuren van een belangrijke elleboogband succesvol op het veld terugkeerde in de Major League in 1976. Daarna won hij nog 164 wedstrijden en speelde hij door tot zijn 46e jaar. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Wij voorzien jou van het beste.
1: Wij voorzien jou van het beste.
0: En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
1: Goed genoeg voor jou.
0: Dit is Radio Amerika.

bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist.

president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan.